Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: Hey, goedemorgen. Het is maandag, het is 5 oktober. Welkom hier bij Club FM. De komende 3 uur ga ik ervoor zorgen dat meteen ook de eerste uren van de nieuwe werkweek goed van start gaan.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt. Club FM.

92 was het meteen ook raak voor deze Undercover en Baker Street. Hé, hey, goedemorgen. Net wakker? Ja? Moeilijk om op te staan? Begrijp dat het is maandagochtend. Het is altijd de moeilijkste dag van de week. Hè. Maar ik ga proberen toch ervoor te zorgen dat je meteen ook met een goed gevoel je dag kunt starten. Alvast een zeer goedemorgen.

Harm Blommaert en Tranen van Goud. Goedemorgen, het weer dan bestaat de dag met brede opklaring. Al kunnen nevel en plaatselijk wat mist het zicht tijdelijk beperken. Zodra die verdwijnen, wordt er een vrij zonnige maandagochtend. Met aangename temperaturen tussen 18 en 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het rustig onder een heldere tot licht bewolkte hemel. Later vormen zich opnieuw nevel- en mistbanken, vooral in het westen en het noorden van het land. Het koelt ook af tussen 4 en 11 graden. En morgen dinsdag begint op veel plaatsen grijs met mist en lage wolkenvelden. Vooral aan de kust en in het noorden van het land. Maar in de namiddag zou de zon er toch doorbreken. En dat wordt het ook aangename temperaturen. Want we krijgen terug 19 tot 22 graden. Profiteer ervan. Vanaf woensdag zouden we een heel ander weerbeeld krijgen.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

In de jaren 80 hadden ze een paar grote hits gepakt. De mannen van Duran Duran, A View to a Kill. Dat kwam trouwens ook uit een James Bond film. Hè. Club FM, zo dadelijk krijg je trouwens ook het wereldnieuws hier. Dat komt er altijd aan om half acht. Dat weet je ondertussen. Hè. Maar ik heb eerst nog een paar leuke platen voor jullie, hoor.

0: straks komt Bruno Mars ook nog langs. Maar eerst krijg je van ons het wereldnieuws.
1: De federale begrotingsonderhandelingen zijn gisteravond stilgevallen. Zonder akkoord. Het kernkabinet is zonder akkoord uit elkaar gegaan gisteravond. De topministers hadden de hele zondag de begrotingstabel overlopen, maar de meningsverschillen over de besparingen in de zorg en de btw-tarieven blijken erg groot. Nu, straks praten de ministers verder in kleinere groepjes. Woensdag komt de top van de Arizona-partijen opnieuw samen. Ondertussen blijkt dat maar liefst 4 op de 10 bossen in Vlaanderen in privéhanden zijn. Dat meldt natuurorganisatie De Bosgroepen bij de start van de Week van het Bos. Het gaat in totaal om 60.000 hectare. De vraag naar een eigen stukje groen zit fors in de lift. Vermoedelijk heeft de coronatijd daar iets mee te maken, zodat mensen denken van, ja, misschien is het goed om een eigen plekje te hebben om te ontspannen. De Verenigde Staten willen eind deze maand vredesgesprekken voeren tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Waar de gesprekken zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Vorige maand praten de Amerikanen al apart met beide kampen en die ontmoetingen verliepen naar verluid constructief. In Brazilië blijft het uitkijken naar de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen. Ruim 158 miljoen Brazilianen konden hun stem uitbrengen. De strijd gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva en de conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die eerder werd veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel een historische prestatie neergezet. Hij heeft zich gekroond tot nieuw Europees kampioen op de weg. Na een koers van 190 kilometer klopte hij de Italiaan Giulio Ciccone in een bloedstollende millimetersprint. Evenepoel heeft nu als eerste wielrenner ooit alle grote kampioenstruitjes minstens 1 keer gewonnen. Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
2: Join the club.

Niet origineel van de mannen van Wet, Wet, Wet, maar ze hebben het wel een wereldhit van gemaakt. Hè. Maar we moeten al teruggaan naar 1967, want de Drugs hadden er toen ook een hit mee. Van de ene hit naar de ander, het is maar een kleine moeite uiteraard hier bij ons. Hè. Want we draaien er 15 op een uur. Laten we even naar onze eigen Super 50 kijken. Want deze man die staat er bijna altijd in. Hè. Ik heb het over Bruno Mars. Je krijgt er nog eens met On My Soul.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Pink Floyd met Another Brick in the Wall. Ja, wist je dat het bekende kinderkoor in het nummer eigenlijk bestond uit leerlingen van een school in Londen? Hun refrein werd trouwens zo iconisch dat het nummer in verschillende landen uitgroeide tot een protestlied tegen strenge onderwijssystemen. Club FM op maandag. Goedemorgen als je net uit het bed komt. Nu met Ultrafox.

al eens gaan kijken wat we straks kunnen draaien. We hebben onder andere Army of Lovers en Bryan Adams. Die komt er ook aan voor komende uur hier bij Club FM op deze maandagochtend. Zit in de wagen, rij voorzichtig, want ik krijg hier net bericht binnen. Op sommige plaatsen hangt er nog altijd nevel of mist. Dus hou rekening mee. Hou genoeg afstand, zou ik zeggen.

heb ze ooit eens live aan het werk gezien. Ik moet zeggen, op het podium, ja, het waren echte beesten hoor. Die van Army of Lovers. Ja, ze kwamen uit Zweden en ze hadden een paar grote hits te pakken in de jaren 90. Hè. Zo, het is bijna 8:05 geworden op deze maandag. Nu met Bryan Adams.

morgen even naar Sinterklaas, want er is een discussie tussen twee buren zaterdagnacht geëindigd in een vechtpartij. Het incident gebeurde rond 11:45 op de Antwerpse Steenweg. De ruzie ontstond naar aanleiding van fietsen en een bromfiets die tijdens een feest voor een appartementsgebouw stonden. De woordwisseling liep uiteindelijk hoog op en er werd gevochten. Een van de betrokken mannen werd trouwens door de politie opgepakt omdat hij niet wilde kalmeren na de tussenkomst van de agenten. When you

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

zingen kunnen we daarmee doen. Wiltura en Mooi, het leven is mooi. En het was in 1989 een enorme zomerhit. En dat kwam uiteraard ook door VTM, door Tien om te zien. Want werd dat bijna elke week was hij paraat toen. Hè. Straks is onder andere Lady Gaga. We hebben ook Samantha Fox. Katy Perry komt ook nog langs. Maar eerst gaan we even terug naar de jaren 90. Samen met deze maand. Spijtig genoeg is ze niet meer onder ons. Maar de muziek kunnen we nog altijd draaien. Dit is Robin Miles.

zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen en vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Tedilie zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden overdag. Join the club.

Oorspronkelijk werd het uitgebracht in 1963 door Dusty Springfield. Maar Samantha Fox die gaf het klassieker trouwens ook in de jaren 80 een frisse popsong en scoorde opnieuw een internationale hit mee. En ik heb nu voor jou Lady Gaga, Runway.

0: Rockset uit de jaren 90 en Sleeping in My Car. Ik geef het u maar even mee. Als je dat van ballen bent, niet doen, want je kan er een boete voor krijgen.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
4: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

horen deze van René Vroger uit Nederland. En het was meteen ook een dikke nummer 1 in 1988. Club FM op deze maandag. Als je zijn plaat wil horen, je mag het altijd even doorgeven. Dan draaien we die met veel plezier uiteraard. Ken je deze nog van Belle Perez?

0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: Goedemorgen, 9 uur geworden. De meeste mensen beginnen nu te werken. Ah, wel, ik heb een paar leuke platen. Laura Branigan komt eraan. Britney Spears. Maar we beginnen doen trouwens ook met Snap.
0: Jouw muziek. Jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

was me gisteren nogal iets met de koers. Man, man, man. Het was even zweten. Maar Remco heeft dat dan toch gehaald. En terecht trouwens ook. Het was nog de enige trui die het nog niet had. Europees kampioen mag het dus ook op zijn lijstje aanduiden. Met andere woorden, hij heeft alle trui's die de

0: Goedemorgen.
1: Club FM.
2: Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
1: Join the club.
0: Club FM.

0: ongelooflijk. Het is al de derde klassieker die je hoorde. Trouwens ook dat een cover is. Hè? Want deze kwam uiteraard uit 1962, origineel van Little Eve. Maar het was meteen ook de allereerste single voor Kylie in 1988. The Locomotion.
1: There's something about you. The way I'm looking at you. Whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Dat Joe Joe. In 1997 zijn we trouwens ook naar de persvoorstelling geweest van hun cd toen. En ik moet zeggen, het doet me nog altijd iets, want het is toch een speciale gast, die Sergio. Hey vrienden, goedemorgen. Zo dadelijk heb ik voor jou Robert Palmer.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan Kebabbles.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
4: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meistdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeistdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.

0: helemaal anders uit vanaf vandaag. Want we hebben ook een nieuwe collega. Die komt er zo dadelijk aan tussen 10 en 12. Peter de Wit. En deze middag is er uiteraard Jasper tussen 12 en 2. En Stef zit er ook nog tussen 2 en 3. Hier op deze maandagochtend. We gaan het heel rustig aan doen nog. Maak er nog een prettige dag van. Ik laat je met deze Volumia. En een van de mooiste platen van hun wel. Deze hou me vast. Tot morgen. En fijne dag nog.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

De legendarische Amerikaanse new wave en rockband The B-52's met zangeressen Cindy Williams en Katie Pearson. In 1989 was dit hun grootste commercieel succes. Love

Het is een muzikale samenwerking tussen de DJ's Gordo en Renier Sonneveld. De twee hebben elkaar gevonden in de studio en hebben samen deze clubhit uitgebracht. Loco Loco. Maandagmorgen, je luistert Club FM met nu Kygo en Carter Fate.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast. Ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Na de gigantische vroegere successen van Take On Me in 1985 mankeerde dit project een verschuiving naar een meer volwassener geluid. Aha, en Stay On Tess Roads hier bij Club FM. En dit is Undercover. Het is met een ferme knipoog richting Bruce Ansby en The Range. Dit is een versie van The Way It Is, 1993.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Lokeren hebben zo'n 1000 mensen afgelopen zaterdag afscheid genomen van Georges Anteunis. De Lokerse ereburgemeester, eresenator en gewezen volksvertegenwoordiger en provincieraadslid overleed vorige week op 91-jarige leeftijd. Familie en vrienden haalden herinneringen op aan hun opa, vader, vriend en partijgenoot. Zijn kleur was blauw, maar ook voor alle andere kleuren stond zijn deur open, klonk het. De vraag van de gemeente Lievegem om vrijgesteld te worden van de verplichte bouw van 67 nieuwe sociale woningen is afgewezen door Vlaams minister Mélissa de Pratere van Vooruit. Volgens Vlaanderen heeft Lievegem de verschillende mogelijkheden onvoldoende onderzocht. De gemeente overweegt juridische stappen tegen de verplichte inhaalbeweging. Op Schoolhoeve de campagne in Drongen vond voor de laatste keer het jaarlijkse oogstfeest plaats. Door besparingen bij de stad Gent vallen de subsidies voor de hoeve weg. Er wordt nu onderzocht naar een overnemer voor de campagne en het nabijgelegen kasteel. Die onzekere toekomst hing als een schaduw over het feest. Het openingsweekend van afgelopen weekend van het Designmuseum in Gent heeft zo'n 43.000 bezoekers gelokt. Het museum opende vrijdagavond na 4 jaar verbouwen met een optreden van Too Many DJs. Het hele afgelopen weekend waren er activiteiten, workshops, lezingen en performance. Een 13e-eeuwse muurschildering van Christus in de Sint-Niklaaskerk in Gent krijgt een grondige restauratie. De schildering toont Christus op een troon omringd door geknielde figuren. Het werk werd eind jaren 90 toevallig ontdekt en verkeerde toen al in slechte staat. Het Belgische microbiologische bedrijf Zymofix bouwt een nieuwe productiesite in Deinze. Het bedrijf wil er bacteriën en schimmels op grote schaal produceren met een eigen technologie. Die micro-organismen worden vooral gebruikt in de landbouw als alternatief voor pesticiden. Volgens oprichter Emile Redant is Zymofix het enige bedrijf dat dit op industriële schaal doet.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

Alex en Kelly Rowland. Een What a Feeling uit 2011. Arthur Baker was in de jaren 80 een pionier op het gebied van hip-hop beats, electro- en dansmuziek. Hij werkte onder andere met New Order en Afrika Bambaataa. Met The Message Is Love. In 1989 maakte hij een gewaagde, maar uiterst succesvolle overstap door die elektronische structuur te combineren met de warme gospelachtige soulzang van Al Green. En je hoort hem nu hier bij Club FM.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van kroks tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services, Zoomstraat 4B in Lokeren.

De band rondom de Belgische Nederlandse zanger, liedjeschrijver Joost Swegers, Nova Star en Wrong. En daarvoor nog DJ Licious en Zen. Almost Gen. En dit is 1981. Het is Kate Marshall en zijn Only Crying.

muziek die je het komend uur hoort komen onder andere van Bette Midler, The Eurythmics, Justin Timberlake en Taylor Dean. En nu Reggie en Linda.

nummer dat eind 1998 werd uitgebracht betekende de grote doorbraaksingle voor Mail King. Het jaar daarna groeide het uit tot een gigantische club en radio hit. In My Eyes hier bij Club FM op maandagmorgen. Goedemorgen, hey, ik ben Peter. En tot aan de middag hou ik je nog gezelschap met heel wat goede hits in dit uur. Dit is nu Bette Midler. Het is met een ferme knipoog richting de Rolling Stones, want zij coverde een Beast of Burden in 1984.

Begin 2014, Martin Garrix en Ed Sheeran ontmoeten elkaar in Amsterdam en ook eind dat jaar samen de studio in Nashville om aan dit nummer te werken. Repeat it.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380. ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Haircare. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Het was een dikke top 5 hit in 1984 voor de Eurythmics. Annie Lennox en Dave Stewart. Sex Crime 1984. Zometeen nieuws om 11:30. En tot die tijd nog muziek van Alex Warner. En deze vrolijke song van de Tinky Toys uit het begin van de jaren 90. You smile at me.

Zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen en vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Dillier zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt.

Justin Timberlake schreef een nummer grotendeels voor zijn kersverse echtgenote, de actrice Jessica Biel. Het was een emotioneel eerbetoon aan de liefde. Deze Mirrors uit het jaar 2013. En dit komt uit het jaar 1987. Het zijn die van het goede doel en de nooduitgang hier bij Club FM.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Voordat ze als duo doorgingen, maakten Dominique en Julie vanaf 1974 deel uit van de Britse popgroep The Guys and Dolls. Toen deze definitief in 1985 uit elkaar viel, gingen ze verder onder het duo Grand & Forsyth. Aanvankelijk brachten ze popcovers uit, zoals deze succesvolle medley van The Sun Ain't Gonna Shine Anymore en Be My Baby uit 1988. Het is bijna 12 uur hier op deze maandag bij Club FM. Jasper Kools, hij houdt je zometeen gezelschap tussen 12 en 2. En wij zitten hier morgen terug vanaf een uur of 10. Taylor Dean is dit nog met haar Tell It To My Heart. Tot morgen!

Stay the Night. Wel, ik hoop vooral dat je jouw lunchpauze hier blijft doorbrengen. Want we zijn weer samen tot 2 uur hier bij Club FM. Heel erg goedemiddag. Ik ben Jasper. Die maandagochtend, die heb je al overleefd. Je zit al op de maandagmiddag en ik heb hier heel veel goede muziek mee. Om die maandagmiddag misschien net nog wat beter te maken. De CC Music Factory komt eraan. Ik heb ook Brainpower gezien. Bebe Rexha van David Guetta komt eraan. Max, Ella Langley heb ik ook al zien passeren. En nu deze ultieme klassieker van Paul Simon. You Can Call Me. Een heel erg goedemiddag. Fijn dat je je radio hebt afgestemd op Club FM. Ik ben Jasper. En ik ga je nog tot 2 uur gezelschap hier bij de radio. Fijn dat je erbij bent en smakelijk.

blijft toch een plaats die zeer hard binnenkomt. Linda Douw hoorde je. En de schaduw van jezelf zometeen nog sealed with the kiss, hoor je eraan. Na een kusje van deze Taylor Swift. Die vertelt eerst nog een verhaaltje. The Fate of Ophelia is

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Op deze plaatje kan ik de hele nacht weer dansen.
1: Zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Dillier zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden overdag.
2: Join the club.

Was het nou waar? Sous le soleil des tropiques. Je hoorde Gilbert Montagnier hier bij Club FM. Enfin, misschien door deze ben je toch een heel klein beetje nog in vakantiemodus. Het is tenslotte ook nog maar een maandagmiddag. Dus dat weekend zit ook misschien nog een heel klein beetje in je hoofd. Wel, daar gaan we nu aan werken. Om dat misschien er toch een heel klein beetje uit te krijgen. Of het allerlaatste van je weekend er nog een heel klein beetje uit te dansen. Het kan, het mag allemaal tijdens jouw ultieme lunchbreak. Met Max nu en Get Away. En zometeen ook met Earth, Wind & Fire. Let's Groove komt eraan.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

altijd zo interessant om eens te gaan rondneuzen waarom een groep nu precies die naam heeft gekregen. En ik vroeg het ook af bij deze Earth, Wind and Fire. Wel, het komt van het sterrenbeeld van oprichter Maurice White. Die was een boogschutter. En dat sterrenbeeld is volgens de astrologie verbonden met de elementen Earth, Wind and Fire. Dus aarde, vuur en lucht. Dus vandaar de naam Earth, Wind and Fire. Je hoort dus met Let's Groove. Allee, kijk. Dat is opzoeken voor mij, voor een ram. Ofwel, als ik denk ik ooit een band zou beginnen, zodat ze niet Ram heten, maar Ramp misschien. Dat is misschien een beter, een ramp. Ellen Langley nog vlak voor 1. Dit is Choosing Texas. Goedemiddag.

Technotronic. En this beat is Technotronic. Wel, de beat houden we erin dit uur met onder andere Imagination. ASM, die heb ik hier ook al zien passeren. Rihanna komt eraan, Harry Styles en deze van UB40.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

einde van onze Super 50. Afgelopen zaterdag stonden ze... Ja, bijna aan het einde van jouw Super 50. Maar ja, je weet wat ze moet doen. Gewoon net iets meer streamen met Lady Gaga en Doshi. En wie weet stijgen ze dan weer komende zaterdag in een gloednieuwe Super 50.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Imagination and Just an Illusion. Ja, nee, het is geen illusie. Het is wel degelijk maandag 5 oktober al. Want ja, die ook maand september die is zo voorbij gevlogen. Ik hoop dat dat ook even snel gaat met oktober. En zeker al met die maandagmiddag, want die duurt altijd eindeloos. Hè. Maar kijk, we gaan er een verschil in maken. Ik ben nu Jason Roo nog eens. Goedemiddag.

0: Flink wat zon vanmiddag met af en toe wolken. Maxima 23 graden. Ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvallig en frisser.
1: Join the club.

maar mooie foto's post deze Harry Styles met zijn American Girls. Zalig om dat te zien. En hij heeft er nog altijd een hele grote hit mee te pakken met deze American Girls. Je hoort Harry Styles. Zometeen nog Patricia Pay komt eraan na deze Dr. Alban. Dat hebben we ook ons doktersbezoek al gehad op deze maandagmiddag. Let the beat.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairshop, dat snel gefixt.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via de Meisdecor. Of bel Niels op 0497 620 380.

Dr. Chappé en Tomorrow. En Tomorrow is er inderdaad gewoon een gloednieuwe lunchbreak van 12 tot 2. Hopelijk ben jij er dan ook weer bij. Vandaag krijg je wel nog Stef Tielemans onder andere en Floris vanaf 4 uur hier bij Club FM. Ik heb er nog eentje voor jou. Gloednieuw bij Club FM. Chaka Khan, ja, die met een hele grote hit. En Sia heeft ondertussen ook al een paar. Dit is de nieuwe Cool.

Dat waren nog eens tijden, hè. En daar refereer ik naar de 90s. Faithless en Insomnia. Goedemiddag, werkend Vlaanderen. Het is alweer maandag en op de werkvloer weet je meteen wie er echt gemotiveerd is. Degene die voor 9 uur al 3 koffies binnen heeft, of degene die op dit ogenblik na 2 uur niets meer aan het doen is. Maandag op kantoor betekent ook eerst je computer opstarten, daarna jezelf. En soms duurt dat tweede toch nog wel iets langer. Zeker zo na een middagbreak. En dan heb je natuurlijk die collega's die binnenkomen met goedemorgen, goedemiddag. Terwijl je aan je zicht duidelijk kunt zien dat het antwoord eigenlijk nee is. Wij zorgen alweer hier bij Club FM tussen 2 en 3.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
8: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbles.

was helemaal gek van die serie indertijd op tv in de jaren 80. Miami Vice. Ja, die mooie blinkende auto's. Die ronkende motoren met op de achtergrond het mooie Miami. En een van die hoofdrolspelers, dat was Don Johnson. Ik spiegelde hem helemaal aan die acteur. Ja, in de spiegel, mijn haar kappen zoals hij dat had. Ja, maar toen was ik nog jong, hè. Maar hij was ook een zanger. Een van zijn

Twee Duitsers en een Amerikaan winnen de Nobelprijs voor geneeskunde. Ze krijgen de onderscheiding voor hun baanbrekende onderzoek binnen de neurowetenschappen. Naast de wereldwijde erkenning mogen de drie wetenschappers ook een geldbedrag van 1 miljoen euro verdelen. En de ontdekking is erg belangrijk om te kijken...

0: Welke zenuwen verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld herinneringen. De politie houdt aanstaande donderdag en vrijdag een grote nationale controleactie tegen afleiding achter het stuur. De focus ligt alweer op gsm in de auto. Vorig jaar liepen in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders tegen de lamp voor bellen of sms'en tijdens het rijden. Om het probleem aan te pakken lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe preventiecampagne. In het Kempense Balen heeft de politie een 47-jarige man opgepakt na een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf. Gisteravond werd daar een voetganger van 28 gegrepen door een auto. Het slachtoffer overleefde de klap niet. Een tweede voetganger die erbij liep bleef ongedeerd. De politie kon de weggereden chauffeur opsporen. De man bleek gedronken te hebben en wordt verhoord. De Brusselse regering gaat de ambtswoning van de minister-president verkopen. Dat is beslist bij het nieuwe begrotingsakkoord. Het gaat om een historisch herenhuis aan het Warandepark dat tussen de 10 en 20 miljoen euro moet opbrengen. De minister-president verhuist binnenkort naar het Koningsplein, waar de Brusselse regering ook haar officiële zetel heeft. Er is grote hinder in de treinstations door een zware IT-storing. Reizigers kunnen op de digitale infoborden niet zien of en wanneer hun trein rijdt. Spoornetbeheerder Infrabel benadrukt dat er geen sprake is van een cyberaanval en stelt alles in het werk om het computerprobleem zo snel mogelijk op te lossen. Estland gaat zich fors extra bewapenen tegen mogelijke Russische agressie. De voormalige Sovjet-Republiek verplaatst extra troepen naar een legerbasis vlakbij de Russische grens. Daarnaast schiet het Estse defensiebudget met 40% omhoog, onder meer voor de aankoop van geavanceerde lange afstandsraketten. Vanmiddag flink wat zon, af en toe per wolken, warme maxima 23 graden. Ook morgen houdt het mooie nazomerweer aan, maar vanaf woensdag dan slaat het om. Het wordt een pak wisselvalliger en ook frisser.
1: Join the club.

0: Ze klinken door je radio hier bij Club FM met Will I Am en Justin Bieber en That Power. En elke keer dat er matinee is op de radio, wel, dan hebben we ook een one-hit wonder. En daar zijn we nu aan toe.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1997 met Andreas Dorau en Girls in Love. Dat betekende zijn verrassende comeback. Die Dorau die werd eerder bekend in de Neue Deutsche Welle-periode. Met Girls in Love scoorde hij opnieuw een hit in Vlaanderen. Het nummer heeft ook een speelse en licht ironische popsound. De remix van Wolfgang Voigt gaf de track extra dansvloer-impact. Nederland en Frankrijk kregen het hierdoor ook veel airplay. Dorau bleef nadien actief als muzikant en producer. Zijn carrière overspant meerdere decennia. In 2024 bracht hij nog nieuw werk uit, maar Girls in Love blijft zijn bekend.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droom. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

We zouden het graag doen, hè. Even zwijgen en een kusje geven aan iemand. Maar als je alleen in de studio bent, dan wordt dat wel wat moeilijk. Right, Set, Fred was dat. En Don't Talk, Just Kiss. En zo gaan we richting 3 uur. Zometeen een uurtje non-stop hits. Nog 4 uur is er de avondclub met Floris. Morgen zijn wij er graag terug. Dan doen we het met heel veel plezier terug opnieuw. Matinee tussen 2 en 3. En we besluiten vandaag met The Boys of Summer met een knipoog naar...

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Lokeren hebben zo'n 1000 mensen afgelopen zaterdag afscheid genomen van Georges Anteunis. De Lokerse ereburgemeester, eresenator en gewezen volksvertegenwoordiger en provincieraadslid overleed vorige week op 91-jarige leeftijd. Familie en vrienden haalden herinneringen op aan hun opa, vader, vriend en partijgenoot. Zijn kleur was blauw, maar ook

0: voor alle andere kleuren stond zijn deur open, klonk het. De vraag van de gemeente Lievegem om vrijgesteld te worden van de verplichte bouw van 67 nieuwe sociale woningen is afgewezen door Vlaams minister Mélissa de Pratere van Vooruit. Volgens Vlaanderen heeft Lievegem de verschillende mogelijkheden onvoldoende onderzocht. De gemeente overweegt juridische stappen tegen de verplichte inhaalbeweging. Op Schoolhoeve de campagne in Drongen vond voor de laatste keer het jaarlijkse oogstfeest plaats. Door besparingen bij de stad Gent vallen de subsidies voor de hoeve weg. Er wordt nu onderzocht naar een overnemer voor de campagne en het nabijgelegen kasteel. Die onzekere toekomst hing als een schaduw over het feest. Het openingsweekend van afgelopen weekend van het Designmuseum in Gent heeft zo'n 43.000 bezoekers gelokt. Het museum opende vrijdagavond na 4 jaar verbouwen met een optreden van Too Many DJs. Het hele afgelopen weekend waren er activiteiten, workshops, lezingen en performance. Een 13e-eeuwse muurschildering van Christus in de Sint-Niklaaskerk in Gent krijgt een grondige restauratie. De schildering toont Christus op een troon omringd door geknielde figuren. Het werk werd eind jaren 90 toevallig ontdekt en verkeerde toen al in slechte staat. Het Belgische microbiologische bedrijf Zymofix bouwt een nieuwe productiesite in Deinze. Het bedrijf wil er bacteriën en schimmels op grote schaal produceren met een eigen technologie. Die micro-organismen worden vooral gebruikt in de landbouw als alternatief voor pesticiden. Volgens oprichter Emile Redant is Zymofix het enige bedrijf dat dit op industriële schaal doet.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. irepairshop.be.
2: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

Iets na vier geworden hier met Ron en Russ en Lila K met Gotta Get hier bij Club FM. Een bom energie uit 1989, waarin de rauwe Eurodance rap van Lila K botst op die pompende vroege hiphouse beat. Voilà, we zijn er klaar voor. Een perfecte opzweper voor dit nazomerse weer. Ja, want het zit goed, hè, want buiten is het ruim 20 graden en volop zon, nog uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Geniet er nog maar van even hier bij Club FM, want halverwege de week slaat het weerbeeld om en krijgen we echt herfstweer over ons heen. Dus voilà. Goed, we gaan naar 1980. Deze opvolger herken je direct aan de loeiharde rockdrums en die scheurde saxofoon, gecombineerd met een rauwe, schorde stem van de zanger Rod Stewart met Passion.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

Robin Schulz en Wouter Matt. De Franse producer wist na zijn solo-succes de krachten perfect te bundelen met Schulz. Wat leidde tot deze herkenbaar meeslepende crossover tussen deep house en pop. Ja, blijf dicht hier hè, bij Club FM, want de man in de volgende track staat momenteel volop in de schijnwerpers. Ja, hij hoort wereldwijd gigantische streamingcijfers dankzij zijn recente veel besproken samenwerking met Lady Gaga. Ja, vandaag laten we de allernieuwste releases even voor wat ze zijn. En we gaan terug naar het album waarmee hij zijn status als absolute koning van de moderne retrofunk definitief bezegelde. Bruno Mars met 24K Magic.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddy'sgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy.

Was Material Girl. Het resultaat werd een van de meest herkenbare dansvloerkrakers uit die periode, verpakt in de kenmerkende Essential Edits, The Temper en Maya, met If You Buy This Record.

0: dan de weersverwachting. Flink wat zon vanmiddag, met af en toe wat wolken. Maxima 23 graden, ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvalliger en frisser. De temperatuur zakt dan naar 20 graden.
1: Join the club. Club FM.

Afrojack met Awake Tonight. Dit is een van de zwaardere festivalproducties waarop de Nederlandse DJ samenwerkt met David Guetta en de Australische zangeres Sia. 15 jaar na een wereldwijde succes, ja, met Titanium. We blijven in de dansmuziek hier, hè, maar we schuiven een flink stuk terug in de tijd op Club FM. We gaan naar de bloeiperiode van de Belgische clubs in 1998. Jan Vervloed scoorde hiermee destijds een gigantisch hit in de Vlaamse hitlijsten. Ik ken hem trouwens persoonlijk, Jan Vervloed, heel sympathieke man. Gekenmerkt door die rollende trance vibe en de krachtige stem van Lieve Verbeek. Fioco met Spread the World.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23. 20 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
3: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.

Tina Turner met We Don't Need Another Hero. Die iconische soundtrack uit 1985 van de derde Mad Max film, waarmee ze destijds haar indrukwekkende comeback in de wereldwijde hitlijsten definitief verzilverde. Ja, we maken een sprong nu in de tijd en schakelen over naar het betere clubwerk hier. De man achter de volgende track volg ik echt al ontzettend lang op de socials en waardoor ik deze release destijds echt vanaf het allereerste studio teaser heb geboren zien worden. Ja, het was zo heel begin en veel promo. Dus ik dacht van, tja, wat gaat dit worden? En inderdaad, de Franse DJ-legende levert hiermee een waanzinnig energieke housetrack af, die direct teruggrijpt naar de sfeer van zijn allergrootste clubklassiekers. Hier is Bob Sinclair met I Can't Wait.

Iets na vijf geworden hier bij Club FM met Take That and Everything Changes. De titeltrack van een hitalbum uit 1993, waarmee de Britse formatie destijds bewees dat ze veel meer waren dan de zoveelste boysband alweer, door zelf de controle over hun songwriting helemaal voor zichzelf te nemen. Ja, van de vroege jaren 90 gaan we naar een decennium terug in de tijd. George Michael schreef de volgende klassieker puur als eerbetoon als de energieke popmuziek uit de jaren 50 en 60. Hij liet zich inspireren door een handgeschreven briefje van zijn collega Wham. Andrew Rich Gilley, in hun hotelkamer trouwens, die had het daar achtergelaten. Het leverde hen in 1984 hun allereerste nummer 1 hit op in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten. Well, let's go! Hier is Wham met Wake Me Up Before You Go Go.

0: van classics die je kent.
1: You're unbelievable.
0: Tot de hits die je ontdekt.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles, alles aan een zijde draadje hangt.
0: Club FM. No bullshit. Just hits.

Oh, ik vind het zo schattig, zo mooi. Deze Taylor Swift met Patience. Ah, het klinkt zo... Ja, ik doe echt mee van links naar rechts. Echt zo mooi in de oren. Een uiterst intieme en breekbare albumtrack waarin ze haar vertrouwde diepe pop-storytelling gebruikt om de luisteraar direct mee te trekken. Ja, dus in haar belevingswereld. Hopelijk is dat gelukt, hè. We blijven bij de sterke vrouwelijke pop-iconen van dit moment hier op Club FM. En zangeres achter de volgende track begon haar carrière als professioneel danseres, maar domineert inmiddels wereldwijd de hitlijsten. Vandaag, nu dus, horen we haar nieuwste release, waarmee ze bewijst dat ze de absolute koningin is van de moderne up-tempo popmuziek. Tate McRae met Sports Car.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Haircare. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

De Pretenders met I Go To Sleep zo mooi. Nee, niet in slaap vallen. Dat is niet de bedoeling. Nee, blijf gewoon even wakker. Een melancholische cover van The Kings uit 1981, waarmee Chrissy Hynde en haar band destijds een breekbare, sfeervolle hit scoorden. Ja, en we gaan hier door met een absolute topfavoriet. Time for Nice Things. Want dit is een zalige plaat die in 1991 de definitieve doorbraak betekende voor een van de meest herkenbare stemmen uit de Britse popgeschiedenis. Ja, het nummer werd destijds geproduceerd door Trevor Horn en groeide dankzij de unieke sound uit tot een wereldwijd succes. Hier is deze, Seal met Crazy.

0: In Gent wordt de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dien. De kleuter verdween 4 jaar geleden en werd na een intensieve zoektocht doodgevonden in Zeeland. Hoofdverdachte Dave de Kok, een vriend van de moeder, staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. Zijn ex-vriendin moet zich verantwoorden voor ontvoering. Aanstaande donderdag start het proces ten gronde. In ons land worden al maar meer bedrijven het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity heeft dit jaar al 590 meldingen binnengekregen. Volgens het centrum gaan hackers steeds geraffineerder te werk, onder meer door de inzet van kunstmatige intelligentie. Als reactie op de Open Bedrijvendag organiseert het CCB trouwens morgen Gesloten Bedrijvendag. Een initiatief dat bedrijven moet helpen om digitale criminelen buiten de deur te houden. In de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een zwaar incident op een Turks vrachtschip. Het schip was met een lading graan onderweg van Oekraïne naar Italië. 11 bemanningsleden konden worden gered, zo meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Aan boord van het schip brak een hevige brand uit. Volgens Roemeense media is dat het gevolg van een droneaanval. Maar dat nieuws is nog niet officieel bevestigd. Brazilië is een flink stuk rechtser geworden. Niet alleen heeft de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Er komt nog wel een tweede ronde. Ook het al vrij rechtse parlement wordt nog rechtser. En dat zal heel erg de bewegingsruimte van de nieuwe president bepalen. Maar ook hoe de democratie er de komende jaren georganiseerd zal worden. En dan de weersverwachting. Flink wat zon vanmiddag, met af en toe wat wolken. Maxima 23 graden, ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvalliger en frisser. De temperatuur zakt dan naar 20 graden.
1: Join the club.

Silver Lines van Another. De Amsterdammers Jesse en Augustin schreven die zwoele Belleric House Sound tijdens de driedaagse creatieve retraite in New York. Opvallend genoeg lieten ze de track bewust van hun album af om het een volledig eigen podium te geven. De ijzersterke falset stem is van de Amerikaanse singer-songwriter Emily Warren. Club FM ruilt die lome zonnige Ibiza-vibe in voor een herkenbaar stukje dance-stimulatie uit 1994. Destijds lag de lat voor de opvolger van een wereldwijde megahit torenhoog, maar de Eurodance-pionier loste de verwachtingen moeiteloos in. De herkenbare rollende baslijn jaagt het tempo direct op en de krachtige vocalen dwingen je simpelweg richting de dansvloer. Head away met Rock My Heart.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Costa Zela, bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 233.

Ja, de echte vijf klassieker, hè? Deze Enola Gay van Orchestral Lovers in the Dark. Een meesterwerk uit 1980 dat de paradox van de synthpop perfect blootlegt. Een uiterst vrolijke, dansbare melodie die in de schril contrast staat met de loodzware lading van de tekst die rechtstreeks verwijst naar de atoombom op Hiroshima. Goed, Club FM maakt een reuzensprong in de tijd, want de iconische pioniersgeest van de vroege jaren 80 maakt plaats voor de allernieuwste generatie wereldwijde popmuziek. Die formatie, tenminste achter de volgende track, werd gevormd via een intensief internationaal talentenprogramma en domineert inmiddels de streaminglijsten met hun strakke, hypermoderne vocale harmonie. Alsjeblieft, Cat C met Animal.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Het weer, veel zon met af en toe wat wolken bij warme maxima, 22 graden. Morgen starten we na het ochtendgrijs opnieuw met veel zon, 23 graden. Maar vanaf woensdag slaat het weer om en wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Join the club.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
8: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
7: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
8: Light Experience Center. Druk op pauze.
7: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
8: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
9: Zin in een vluchtje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
10: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM.
11: Club FM.

Alles weten over jouw Club FM? Surf dan naar www.radioclubfm.be. Wedstrijden, foto's, onze muziek en nog heel wat meer. www.radioclubfm.be.

Een uur lang de grootste 80's hits. 80's at 8. Feel good. Feel the 80's.

Een uur lang de grootste 80's hits. '80s at 8. Van maandag tot vrijdag van 8 tot 9. Feel good. Feel the 80s.

Ben jij actief in een vereniging? Altijd in de weer voor de buurt? Wij ook. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio, geeft jou de kans om jouw organisatie, event of feest extra in de kijker te zetten. Mail ons op studio@clubfm.be. studio@clubfm.be. Want als jij van jou laat horen, laten wij van jou horen. Laat van je horen via studio@clubfm.be.

jaren 90 hoor je ook vanavond weer bij Club FM. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10. De 90s zoals jij ze wil horen.